wat mage er meewerker van een verringstifting eindelijk zo een hele dag. En hoe boeken stond in de bibliotheek? Leed jam jam dit dag eens vertel. Maren toen bis bald bij een verring van een verringstifting. De as maren eermade, amak kluk elvan.